0: De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
5: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
6: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nochtans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
16: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat we laten weten aan de mensen, wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
16: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
16: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Regionieuws.
11: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
18: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
19: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
20: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
11: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
3: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
3: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
3: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
11: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
11: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
26: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
27: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Dina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
21: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
21: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
21: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggate uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggate kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijde tegengaan. En we hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
5: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Björn Anseeuw.
10: Hi, dit is Bart Kael en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
11: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
12: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
13: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
13: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
13: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
13: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
13: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
8: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
15: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
16: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
17: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
17: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
17: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat houdt die bon in?
22: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
22: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
8: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
20: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
23: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
24: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
25: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen
6: luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
10: Ik ben David Nasus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
26: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
26: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al

0: Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
3: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
3: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
3: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
3: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
5: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
6: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
7: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
8: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's

0: verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage.
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredenen wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
11: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
12: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
13: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes al smoren. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukszak.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Janssen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
18: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
18: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
18: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Regionieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
19: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graningaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graningaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
21: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
22: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
9: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
23: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
23: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
8: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
15: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
16: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
17: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
20: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
19: Op een heel grote oplage?
20: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
19: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
20: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
11: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
12: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
13: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
14: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
14: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
14: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
19: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
19: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
20: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
20: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
20: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
21: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
22: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Kursaal Oostende.
15: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
23: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
8: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
11: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
12: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
13: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
25: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat te kort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
24: Ook in de winter.
25: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
24: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
25: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
24: Wat is het alternatief?
25: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
24: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
25: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
8: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
8: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie

0: brengt putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waaruit eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
3: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
4: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
5: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen.
9: Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw

0: vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
1: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
0: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
0: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
5: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
11: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
13: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
1: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
4: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
16: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
18: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
19: Al is dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of het een of het ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
1: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het parkgevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
6: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
1: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
24: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
24: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
24: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
24: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
24: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
5: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
8: Cultuurmensen, dat zijn doeners, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
9: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
14: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
14: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
14: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
15: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
15: Radio Noordzee.
25: Noordzee regionieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
1: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
27: Ik ben Lut van de Kastelen.
28: Ik ben Patrick Jansen.
29: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
25: Oh.
4: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
1: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
25: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
16: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
16: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
16: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
19: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
20: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
21: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
1: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
29: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
30: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
2: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
25: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
25: Noordzee Regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Natasha Waldman.
14: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
15: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
1: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
1: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
25: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
4: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
16: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
25: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
18: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
18: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
18: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
18: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
18: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
25: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
1: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
19: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
19: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
19: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
9: Dit is Radio Noordzee.
25: Noordzee Regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
1: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
5: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
6: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
11: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
8: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de wijk Konterdam.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
2: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
2: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
2: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
25: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum.

0: ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
3: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
4: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
7: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
6: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
7: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
12: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
11: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
13: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
14: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute

0: topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggate uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggate kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
10: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
10: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
12: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
13: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelle Oostende.
14: Wel, ik denk dat misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
15: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
16: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerij. De Mariakerkerij 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
19: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
21: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
22: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
23: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
24: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
25: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
25: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
25: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
8: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
8: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
11: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
12: Bijzonder moment. We proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
13: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
16: Ik ben David Nasus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
14: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
14: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
19: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
19: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
19: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
19: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
19: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Sensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
21: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
22: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
3: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
3: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
23: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaré.
25: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
5: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
8: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
10: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
11: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
14: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
24: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Frank Dierkens.
27: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
28: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
28: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
28: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
15: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
16: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
17: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
15: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
3: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws. Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
14: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
14: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
8: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook van

0: via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
1: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat te kort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
0: Ook in de winter.
1: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
0: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
1: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
0: Wat is het alternatief?
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
1: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
4: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
5: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
6: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
8: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen.

0: Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
10: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
11: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
16: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
16: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
16: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
17: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
14: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
18: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
19: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
19: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
22: Ik ben Rudy de Meijer.
23: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
25: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
6: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het parkgevoel geeft, waarbij dat dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
6: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
5: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
7: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
8: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
17: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is, is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
16: Dat is toevallig en ik ben daar ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
22: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
26: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
26: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
26: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
13: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio
13: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
13: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
17: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
14: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
19: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
20: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
20: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
20: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Niepoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
5: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
5: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
5: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
7: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
8: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
15: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
16: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. en het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
17: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
17: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
17: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
17: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaré.
21: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
22: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
22: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die

0: David naast ons.
1: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggate uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggate kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
5: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
6: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden.

0: Want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
0: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Janssen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
11: Noord-Zuid Dagklapper.
12: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredeneduinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
14: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
13: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
14: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
16: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
17: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
18: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
20: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
19: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
13: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
0: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
0: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk, weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
0: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee
25: Regionieuws. Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
26: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
25: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk. Er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
28: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
29: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
25: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
26: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
26: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
21: Nieuws en info.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
25: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
13: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
13: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
13: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
13: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Noordzee Regio Nieuws.
25: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
20: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
25: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
6: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
10: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
12: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
14: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
13: Op een heel grote oplage.
14: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
13: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
14: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
25: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
26: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
25: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
13: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
26: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee, dagklapper.
16: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
13: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
13: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
17: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
18: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
19: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
25: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
20: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
25: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
22: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
13: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
22: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
25: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
26: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
25: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
9: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
23: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
25: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
13: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
13: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
13: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
26: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
13: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
26: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
21: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regionieuws.
25: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
20: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
25: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
15: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
16: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
2: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
2: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
2: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
2: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
21: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee
25: Regionieuws. Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
26: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
25: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Hina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
14: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
13: Op een heel grote oplage?
14: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
13: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
14: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
8: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
9: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
10: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond

0: Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. Hè. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
5: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
5: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
5: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio. Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
12: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
13: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
14: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zaal

0: kijken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
1: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter, dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
6: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
6: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Regionieuws.
3: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
11: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrap, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De Stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
9: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
13: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
14: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
15: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
15: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
18: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
5: Ook in de winter.
18: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
5: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
18: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
5: Wat is het alternatief?
18: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
18: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
8: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
14: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
15: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
16: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
16: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
17: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
16: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dirda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
12: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
13: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
14: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
3: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Regio-nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
15: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Nina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
15: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
15: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
17: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
18: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
18: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
18: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
18: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
18: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
21: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
22: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
23: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage.
23: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
23: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
25: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Dirja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
15: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
11: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
12: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
15: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
25: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
27: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
27: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
27: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
11: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
12: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli.

0: 105.be. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
3: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
2: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Sifan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
9: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de

0: Noordzee Dagklapper.
1: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
7: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
11: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
11: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
11: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
11: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
8: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
16: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
17: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
18: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
19: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
19: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
19: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marrakech-Carré. De Marrakech-Carré 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
5: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
6: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
23: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
23: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
23: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
24: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
24: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
10: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
25: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Brederen. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
12: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
12: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
15: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
16: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
17: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
26: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
20: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gertstraat.
22: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
27: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
28: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
29: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
29: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
29: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
29: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
29: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
14: Wel, men is vorig jaar de test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
14: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
14: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
5: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
23: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie, twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
11: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
15: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
4: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
19: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
19: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
19: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredeneduinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Lol er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
6: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
7: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
8: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
9: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken. Er is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
11: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
10: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
12: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
12: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Durja.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm

0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstellen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
3: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
4: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
5: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
12: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
13: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
13: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer

0: Krijgen we klachten daaromtrent?
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
0: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
0: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
0: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Sensor.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
4: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
5: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
7: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
8: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
9: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtpark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage.
10: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
10: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtpark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
11: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
16: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
17: Noordzee, dagklapper.
18: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
19: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
19: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
19: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
20: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
21: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
0: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marrakech-Carré. De Marrakech-Carré 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
22: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
22: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
6: een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
7: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
8: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. En ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
4: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
0: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marrakech-Carré. De Marrakech-Carré 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
2: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
9: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, want die was er echt wel heel triestig over.
13: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Nee. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
16: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
15: ook in de winter.
16: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
5: Dat was nochtans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
16: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
5: Wat is het alternatief?
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
16: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
19: Nieuws en info aan de kust.
20: Noordzee regionieuws.
4: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hello, I'm Dario Durda.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
29: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
5: Op een heel grote oplage?
29: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
5: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
29: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. He. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
19: Dichtbij wat er gebeurt.
6: 100 in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
10: Noordzee regionieuws.
12: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Nieuws en info.
15: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
15: Noordzee, dagklapper.
22: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Dit is Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
11: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op Theater aan Zee is een, zijn eigenlijk live interviews.
26: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
30: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
31: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
12: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
0: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
12: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
2: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
5: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
2: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
5: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
2: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
6: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
12: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
12: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
16: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
30: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
17: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
19: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
12: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
8: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
20: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
20: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
8: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
23: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
27: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
5: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
28: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
28: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
28: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
18: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee Regio Nieuws.
12: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
0: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marrakech-Carré. De Marrakech-Carré 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is zo dat we voor de 6e keer eigenlijk iedere zaterdagavond 1 museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
10: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
14: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
15: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomer is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluis.

0: krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
9: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
10: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Middenkust zomer.

0: 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
0: Op een heel grote oplage?
1: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
1: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
4: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
5: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
6: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
7: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
0: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
11: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
13: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
11: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
17: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
18: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
19: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
20: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
0: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
20: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
0: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
20: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Dit is Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
22: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
28: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
27: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
28: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten, we zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
22: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
30: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten kijken komen, de mensen zien, het zit dicht aan het strand.
3: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
27: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
6: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
27: Dat is onder meer met een vuurwerk?
6: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
27: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
6: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
12: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
27: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
12: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
15: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
27: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
16: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
27: Ook in de winter.
16: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
27: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
16: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
27: Wat is het alternatief?
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
27: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
16: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
1: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
10: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
30: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
22: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
17: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
27: Op een heel grote oplage?
17: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
27: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
17: vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijen.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
23: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
22: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
25: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
23: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
26: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
28: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
22: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag. Temperaturen tot 28 graden bij een zwakke, later een matige noordoostenwind. Ook zaterdag en zondag bijzonder zonnige dagen met temperaturen rond de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden. En het is hoogwater deze morgen om 10 uur.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
27: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
23: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
27: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
27: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
22: Heemkring Graninggate uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggate kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
1: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
7: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of Inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
10: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
13: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
27: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
13: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: RC Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
9: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
10: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Romina van Hoorn.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
12: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
14: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
13: Ook in de winter.
14: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
13: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
14: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
13: Wat is het alternatief?
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
13: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
14: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
5: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
5: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
5: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. He. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
7: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
8: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
9: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van

0: werk afgesloten.
1: Heemkring Graningaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graningaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
11: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
12: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs als mensen van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan, al die jongeren.

0: zijn welkom.
1: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
5: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
5: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
11: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
5: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De heemkring Graningaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
8: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
9: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
13: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of 3, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
14: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
8: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
10: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
10: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
10: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
10: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
12: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
13: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
14: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
15: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
16: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
10: Op een heel grote oplage?
16: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
10: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
16: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
22: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
23: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
7: Dit is Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
10: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
26: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
10: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
26: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
10: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
26: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Meldse regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
4: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
5: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
6: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Sifan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
9: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
10: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
11: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
12: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
13: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
14: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
15: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
16: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
16: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
16: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
16: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
21: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
22: Liefst echte decors met alle figuren en decors die ik al zie in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
23: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
24: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage?
24: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
24: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
15: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties. waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
12: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt

0: gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
2: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
2: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
2: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Nie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
11: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws. Dit is

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
2: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredeneduinen. Dus ook vandaag. En dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
4: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
6: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
7: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
8: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquenny.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee regionieuws.
8: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
10: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
16: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
17: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
18: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
19: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
19: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
19: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
19: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
19: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
8: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael van Nieuw.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
24: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
24: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
24: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
8: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie, twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
2: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
21: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
22: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
25: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
26: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Kael en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
9: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
12: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
13: De eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
14: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
18: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
19: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
20: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasha Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
4: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
22: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat te kort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
22: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
22: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
22: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
22: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
23: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
25: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
14: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
25: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
9: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
10: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
11: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
12: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
12: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
12: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
6: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
25: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
25: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durja.
18: Ik ben Frank Jongbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
26: Dit is Radio Noordzee.
27: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
13: Nieuws en info aan de kust.
26: Radio Noordzee.
13: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
25: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info aan de kust.
26: Radio Noordzee.
13: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
28: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene-Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Lol er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
13: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
29: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
29: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
29: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
4: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
5: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
14: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
25: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
16: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
16: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
25: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee. Elk uur.

0: af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
4: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nassens.
3: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuws.

0: laatste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
3: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
4: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
5: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage?
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee dagklapper.
1: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
6: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
7: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsbrasserie noemen.
8: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
9: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
9: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuwe gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
14: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
17: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
18: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
19: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op vier fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
19: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
4: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
5: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
6: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
9: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is. En eigenlijk voor jong en oud wel wat wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
9: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomer is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
10: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
15: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
15: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
15: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
15: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken. kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
5: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
5: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
5: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nu zien we dat Oostende het heel stuk probleempje oplost. Maar die probleem vindt zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
7: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
8: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
9: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Nee. Soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De heemkring Graningaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
8: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
15: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
16: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
17: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar en de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
18: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
18: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
18: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
23: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op vier fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
23: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
3: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
9: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
5: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
5: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
5: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
6: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Janssen.
24: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
6: Absoluut, op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
5: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
5: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
5: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
5: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
7: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
8: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
9: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws

0: Hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
5: Wel, men is vorig jaar de test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
5: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
5: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
7: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
9: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
10: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
7: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
15: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
15: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
15: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
17: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
18: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
19: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
19: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
20: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
26: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
26: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
26: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
20: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
20: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oh, dat is nogal de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
7: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
8: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
9: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Brande. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
20: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Op bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
16: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
17: Kultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
20: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
6: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
7: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
23: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
23: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
23: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Siberen Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
11: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk, weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
13: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
14: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
15: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
21: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
22: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
23: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
24: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
25: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
25: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
25: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
25: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
25: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met

0: In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
8: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
8: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
11: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
12: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
13: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak.

0: een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
12: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
13: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
14: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
15: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
16: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Natasja Waldman.
18: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee. Ik ben Jook Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostends vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk. Er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
21: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
22: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Glenn Dangro.
24: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Antri de Maree.
26: Hallo, ik hier Wendy van Wantne en ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
4: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
4: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
4: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
4: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
4: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
15: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
5: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
9: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
10: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
11: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
18: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat dat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
18: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
18: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
5: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
25: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
12: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
26: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
26: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
26: Nee, nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
16: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
19: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
20: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Breda.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
15: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
21: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
22: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
22: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Dirk Matthijven.
28: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
29: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
21: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
2: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
3: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
4: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
8: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
4: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
5: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
6: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
10: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
9: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
16: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
16: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
17: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
16: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Regionaal nieuws en info.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Breda.

0: bevestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
4: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
5: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
6: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
8: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert.

0: naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
2: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
3: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
4: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
6: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
8: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
9: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
10: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
12: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
11: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
12: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
16: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
11: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
5: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
17: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
5: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
19: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
20: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
21: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4:00. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
6: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
11: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
6: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
15: Noordzee Regionieuws.
5: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
6: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
2: Ik ben Lut van de Kastelen.
22: Ik ben Patrick Janssen.
23: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
24: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
11: Ook in de winter.
24: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
11: De dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
24: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
11: Wat is het alternatief?
24: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
11: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
24: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
7: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
25: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
11: Op een heel grote oplage?
25: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
11: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
25: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
13: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
14: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
17: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
16: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
11: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
27: Ik ben Timmy van Assen.
28: Hello, I'm Dario Durda.
29: Ik ben Frank Jonbloed.
30: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
16: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
6: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
16: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
2: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
5: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
18: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
11: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
18: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
11: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
18: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
16: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
20: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Servaas Buisgaard.
22: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
27: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
11: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
27: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De Stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
4: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
5: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
6: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
9: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk, weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
10: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
11: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
10: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
10: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gestel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
15: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Brederode. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
16: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
16: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nochtans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
16: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
16: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben ook heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen, wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
18: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme, want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
19: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
20: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, 1 kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
10: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
22: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage?
22: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
22: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marcel van Tilt.
24: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
26: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
27: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
10: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
27: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
29: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
21: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
27: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
27: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
21: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
7: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
7: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
7: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de

0: Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
3: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
4: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
6: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
6: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nasus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.

0: dus bij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
3: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag, en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Bredene. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. Die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
7: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
8: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen in de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties. waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaree.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister een kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
14: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
7: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
15: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
12: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon, temperaturen rond de 29 graden, zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
16: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
16: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
16: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwe alg wordt vastgesteld.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
21: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
22: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
23: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburgbon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
24: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
24: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
25: In juli en augustus kan men elke vrijdagavond snuisteren op de avondmarkt op het Marktplein in Bredene Duinen. Dus ook vandaag en dat allemaal vanaf 5 uur deze namiddag. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Zondag is dat Bas Bulteel en Yves Fernandez. En dan heb ik nog dit. Tijdens Vlaanderenfeest vandaag staat Rock'n'Roll er op het podium. Ze starten het optreden om 8 uur vanavond. Alles gaat door op het binnenplein van het pittoreske Turkijnenhof in Brederode. Dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
13: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
14: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerij. De Mariakerkerij 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
19: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een dertigtal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
20: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 18 graden. Morgen zaterdag en ook zondag heel veel zon. Temperaturen rond de 29 graden. Zondag zelfs boven de 30 graden. Verkoeling is er aan zee met een strandwatertemperatuur van 20,8 graden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
26: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
26: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
26: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
26: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
26: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
8: Ik ben Patrick Jansen.
11: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
21: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
21: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
22: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
22: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga evengoed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
22: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
13: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
7: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
13: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
15: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
16: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
23: De Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een uniek plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
17: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
17: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
17: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
26: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
27: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem, persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
28: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bekant 200% voor in gaan. Hè.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks

0: Er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
2: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
2: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
2: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
2: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
5: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals...

0: Als Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
1: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd de kleinheid van onze stad, zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
2: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenement is al voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
7: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
6: Op een heel grote oplage?
7: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
7: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
4: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
9: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
11: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
12: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Niepoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
6: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
7: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
8: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
9: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
8: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
16: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
17: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
6: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
6: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
6: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
4: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
5: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
6: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christophe Vermeijden.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
14: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik hier niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
14: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
14: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
12: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
15: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
16: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
17: Heemkring Graningaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graningaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
18: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
18: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
18: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
17: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
23: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
24: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
3: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
6: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
6: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Noordzee Regionieuws.
17: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Noordzee Regionieuws.
17: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
17: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
5: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
10: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
12: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
24: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
24: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
17: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
9: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
17: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
16: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
16: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
16: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
16: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
16: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
17: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
25: Wel, men is vorig jaar een test gedaan.
7: lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
7: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
7: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
18: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
19: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
17: De Handelaarsbond van Marrekerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de markt.

0: trekking van de zee door de jaren heen. De heemkring Graningaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
10: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars. En eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
11: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?

0: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
0: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
0: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
5: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
5: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
6: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
8: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
9: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
10: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
11: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
12: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
12: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
17: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
17: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
17: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
17: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
19: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
20: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
21: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
22: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
6: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
23: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage.
23: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
23: vaste verblijven zo, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
12: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
25: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
26: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
12: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
4: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
5: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
6: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
5: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
10: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
11: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
12: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
13: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
14: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
5: Ook in de winter.
14: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
5: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
14: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
5: Wat is het alternatief?
14: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
14: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
19: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
20: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
21: Ja, er blijft nu 1 artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
22: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
5: Op een heel grote oplage?
22: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
5: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
22: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
13: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
16: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
4: in het ziekenhuis die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn. Dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
6: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
17: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
5: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
17: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
5: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
17: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken.

0: en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
4: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
4: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
4: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
6: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
7: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
8: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische

0: Olympische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
9: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
10: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Sensor.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
11: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
11: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
11: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
14: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
15: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
19: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
19: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
19: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
20: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
20: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
22: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
23: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
24: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
3: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
25: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee regionieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Hier Marie van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
9: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
10: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
26: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
27: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
28: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
28: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
28: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
28: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
28: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
0: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
6: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
11: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
13: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
13: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
13: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
14: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
20: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
20: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
20: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
24: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
21: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
4: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
7: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
23: Ik ben David Nasus.
25: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
26: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
1: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
2: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
11: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
5: Noordzee Regionieuws.
13: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
13: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties.
15: waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
18: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
19: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in

0: buiten van het centrum van Gestel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
3: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
2: Ook in de winter.
3: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
2: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
3: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
2: Wat is het alternatief?
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
2: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
3: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dit is Radio.

0: bij wat er gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
2: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage?
2: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
2: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
7: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
8: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
9: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie twee dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: Heemkring Graninggaten uit Middelkerken stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerken blikt terug op 150 jaar Middelkerkenbad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
5: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
13: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
14: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
16: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
13: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu. Wat houdt die bon in?
17: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
17: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
18: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
18: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
18: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
10: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
4: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
6: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
20: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Carolien de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
6: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
6: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
6: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
6: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
6: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. 2 keer per week zijn er tochten van 1,5 uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan... lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat dat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
8: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
8: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
10: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
11: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
12: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
13: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
14: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerij. De Mariakerkerij 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
2: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
20: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
21: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
22: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
22: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
22: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
3: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op vier fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
4: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
3: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
14: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
6: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden, omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
23: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gestel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Ostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
10: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
11: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
12: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkenbad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in, waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
16: Wel, men is vorig jaar een test gedaan... lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat dat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
15: Op een heel grote oplage?
16: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
15: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
16: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
22: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
10: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.

0: want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
5: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
5: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
5: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
2: Ja, wij doen heel wat. En we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden

0: van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
3: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
4: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
5: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
7: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
0: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
7: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijen.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
9: Ik ben Danik Menne.
10: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
13: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
12: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
12: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
14: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester Romina van Horen-Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
12: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
16: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
17: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
18: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
19: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boek boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
14: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke-bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke-bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het vogelopvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
12: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
12: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
12: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
12: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Bratanus.
22: Ik ben Christophe Vermeijden.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
14: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
8: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
14: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
3: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
21: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
22: Wel, men is vorig jaar de test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
12: Op een heel grote oplage?
22: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
12: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
22: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Noordzee Regionieuws.
14: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Godelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met Reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
12: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
19: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Mariakerkerie. De Mariakerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact, en in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
14: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerke Bad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerke Bad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
4: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
5: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
7: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
24: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
12: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
24: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
12: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
24: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het vogelopvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zijn een reeks veiligheidsmaatregelen genomen voor de Goddelieve-processie van zondag in Gistel, omwille van het warme weer. Voor de meer dan 1000 figuranten en muzikanten in de stoet is er extra water vooraf en een bevoorrading op het parcours. Het Rode Kruis is ook paraat. De processie lokt elk jaar een paar duizend toeschouwers. Zij kunnen de optocht gratis volgen in de centrumstraten van Gistel. In Nieuwpoort kan men voortaan meevaren met reddingboot 2. De boot werd gerestaureerd en vaart sinds dit voorjaar. Twee keer per week zijn er tochten van anderhalf uur. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
12: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
13: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
14: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke werkte een uitgebreid zomerprogramma uit. Voorzitter David Nasens.
15: Ja, wij doen heel wat en we hebben uiteraard ondersteuning van Economisch Huis en van Toerisme Oostende. Maar we organiseren dit jaar opnieuw 11 avondmarkten. We zijn al volop bezig. Afgelopen zondag was het met Kit Coco, dus toch een paar topnamen. Ook dit jaar gaan we naar de Marekerkerie. De Marekerkerie 2 dagen, zaterdag 8 en 9, zondag 9 augustus. Daar hebben we ook geïnvesteerd in echt topgroepen. We hebben een boekje gemaakt, zoals elk jaar. Dus ik denk dat we wel wat investeringen doen. Het laatste activiteit dat we gaan doen in augustus dan, is de Kids Bloemendag, de vroegere Bloemencorso. En ook daar komt Topengrapte, een absolute topact. En in samenwerking met de Stad Oostende wordt dat ook met een vuurwerk afgesloten.
1: Heemkring Graninggaten uit Middelkerke stelde de nieuwste publicatie voor. Groeten uit Middelkerke blikt terug op 150 jaar Middelkerkebad en schetst de aantrekking van de zee door de jaren heen. De Heemkring Graninggaten kon voor de samenstelling putten uit een 500-tal foto's uit verschillende collecties, waaronder heel kostbare privéverzamelingen. Deze zomer volgen nog 3 thematische expo's rond 150 jaar Middelkerkebad. Vanaf september krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. De stad Oostende voert een gezamenlijk verwerkingsmoment in waarop alle opvanglocaties de aanvragen verwerken. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar kinderopvang vlotter te laten verlopen. Ouders kunnen voortaan ook maximaal 10 opvanglocaties tegelijk kiezen. Oostende lanceerde een campagne waarbij ze vragen om bij het vinden van jonge, verdwaalde of gekwetste meeuwen meteen het volgende opvangcentrum te verwittigen. Dit was het Noordzee Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende waarschuwt voor jonge puberende meeuwen die hun nest verlaten, maar nog niet goed kunnen vliegen. De zogenaamde nestspringers. Het gaat om zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Wie een verdwaalde of gekwetste jonge meeuw vindt, wordt gevraagd die naar het volgende opvangcentrum te brengen of hen te verwittigen. In Bredene wordt de match van de Rode Duivels vanavond uitgezonden op groot scherm aan het Staffersluiscentrum. Er is een bar van 1 uur voor tot 1 uur na de match. Morgen viert Oudenburg dubbel feest. Er is niet alleen de Vlaamse feestdag, maar ook Oudenburg Zomert. Burgemeester Romina van Horen.
2: Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Na de zomer krijgen ouders die in Oostende kinderopvang zoeken sneller duidelijkheid. Er komt ook een nieuwe website om de zoektocht naar opvang vlotter te laten verlopen. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
21: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
22: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
23: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
24: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
25: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
25: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nochtans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
25: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
25: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
25: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Noordzee Regio Nieuws.
26: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
27: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europese afwerken.
26: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerken is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage?
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
4: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
5: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
26: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
12: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
12: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
26: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerken afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
10: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
10: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
10: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
26: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
27: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen 1 match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of 1 match hier kunnen Europese afwerken.
26: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
2: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
27: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
17: Hilde Veulemans, het huidige Termenhotel, Terme Palace Hotel, is al heel lang in Oostende. Wat kunt u ons daarover vertellen?
18: Ja, het eigenlijke kuurcentrum, het uiteindelijke Palais des Termes, dat heeft een hele lange voorgeschiedenis. Men heeft daar in de gemeenteraad 60 jaar over gedaan. Men heeft daar 5 voorontwerpen voor gemaakt, voor men uiteindelijk beslist heeft in 1929 om dat te bouwen. En op een ogenblik dat de traditionele kuurformule eigenlijk al voorbijgestreefd raakte, maar ja. Men had er zo lang over gedaan om de discussie aan te wakkeren, dus moest dit kuuroord er komen. In volle evolutie ten aanzien van de andere badtoeristen die er kwamen. De exploitatie van het Palais des Termes is eigenlijk ook zelfs nooit echt van de grond gekomen, want toen het effectief opende, toen was eigenlijk al de hype voorbij. Maar uiteindelijk heeft het ook heel veel geld gekost aan de Oostense stadskas. Het was begroot voor 13,2 miljoen Belgische frank, maar het heeft uiteindelijk 40 miljoen Belgische frank gekost. Dus eigenlijk middelen die men evengoed aan wat anders had kunnen besteden. Het is daarmee dat de witte olifant, zoals de Palais des Termes nu nog altijd genoemd wordt, heel controversieel is. Zowel voor wat betreft de architectuur, want het is eigenlijk een architectuur die van voor de tijd was, en het thermalisme was op het moment dat dit Palais des Termes openging eigenlijk al een beetje voor zwijgen streefd. Dus het is eigenlijk een heel moeilijk dossier geweest van het begin tot het einde, vrees ik.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Oostende laat de familiebadplaats Marrekerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Marrekerke?
19: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Marrekerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
19: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
19: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Marrekerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
26: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens 1 drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sports Park aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden.

0: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
0: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de wijk.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
0: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleu.
5: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
5: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
7: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
8: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 14:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
0: Zeker weten. We hebben dat deze winter al.

0: gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
0: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
0: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
11: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
10: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
12: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
10: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
12: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
12: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
14: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
15: Ja, het laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
16: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
17: This is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
4: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrun Tailleux.
11: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten. activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
18: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder te zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
5: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
4: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
20: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
21: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Dit is het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, wat kun je ons vertellen over het woord zullen geld?
23: Edwin, zullen geld. Wel ja, je hebt zullen en geld. Dus is het woord gemakkelijk te onthouden. De zullen is de drempel of dorpel. En wat geld is, dat weet zeker iedereen. Wel, zullen geld, dat is wat men in het Nederlands noemt de goodwill. Het totaal van klanten en wat men in een café of een horecazaak heeft kunnen vergaren in de loop van de jaren en wat moet betaald worden. Dus wij noemen dat ook wel een keer de overname. De overname of goodwill is bij ons zullen geld. Zullen wordt in vele woorden gebruikt, maar een leuke uitdrukking met zullen vind ik zeker wel. Sissi de Rossan, poto verzullen. Dat wil zeggen, ze gaat daar ieder moment gaan bezoeken, of het nu op het gepaste moment is of niet. Regelmatig is ze daar op bezoek. Sissi de Rossan, poto verzullen.
22: Ja, dat is een correcte uitleg, Roland, van zullen geld. Bedankt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
18: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
18: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
18: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybrin Tailleux.
11: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
1: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
4: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
15: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
16: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
17: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
11: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg, aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
16: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
11: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.

0: Noordzee regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
2: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
6: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van: kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
7: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
8: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monsenweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
14: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
15: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
16: Op de Torreltse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: We bladeren in het Oostends woordenboek van Roland de Snerk en we kijken of we hem kunnen betrappen op een slecht geheugen. Roland, wat betekent het woord tierenbollen?
18: Ja, tierenbollen kan ik gemakkelijk onthouden, want tierenbollen komt uit tieren, tiertje, in het binnenland meer terrientje, vandaar de familienaam terrein, en het tiertje, dat is een seisje. En de seisjes gaan zeer graag op een boom die genoemd wordt de els, want aan de els zitten er vruchtjes die genoemd worden elzenpropjes. Wel, het Oostends voor elzenproppen is tierenbollen. En daarin vind je kleine korreltjes, dat zijn de tierenbolletjes en tierenkorreltjes.
17: Ja. Tot zover het Oostends dialect met Roland de Snerk.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerken het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
22: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online, via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
7: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
8: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
14: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Goddelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Mezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Drieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
12: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
7: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
7: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
13: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
25: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
12: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
9: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
9: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Dina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor

0: grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
3: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
4: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
5: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Beste Noordzeemensen, ik wil jullie eerst en vooral in herinnering brengen dat het Oostense woord voor pantoffels sluffers is en dat bepaalde pantoffels, turnpantoffels bijvoorbeeld, ook kajuten mogen genoemd worden. Maar nu eerst over die sluffer. Dat komt voor in een leuk woord, namelijk ons woord voor een volksbal of een volksfeest. Was er in vroegere tijden een bal in het casino, dan gingen de volksmensen bij de ingang kijken naar die mooi opgedirkte feestgangers, naar hun haar, kledij en schoenen. En dat waren chique en dure schoenen. Vandaar dat, als die gewone mensen ook eens naar een bal konden trekken, in de nieuwe zalen bijvoorbeeld, dat er dan gedacht werd aan hun minder te prijzen schoeisel en dat de naam voor een volksbal werd een slufferbol.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
9: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
9: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Polet.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
3: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
3: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
5: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
6: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
7: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
13: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. Zes bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijn.
15: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
16: Ik ben Danik Menne.
17: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
2: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
19: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
20: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
19: Ook in de winter.
20: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
19: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
20: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
19: Wat is het alternatief?
20: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
19: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
20: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
21: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
22: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis De Bib, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
2: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
19: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
2: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zo zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
19: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
23: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
19: Dat is onder meer met een vuurwerk?
23: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
19: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
23: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hallo, I'm Dario Durja.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
13: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europese afwerken.
25: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen zingt naar het Petrus en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
27: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
28: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
29: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
19: Gids Bart Plasgaard. We hebben het vandaag over boeien op zee die je kunt zien van de havengeul.
30: Ja, het is zo, een van de mooiste wandelingen in Oostende is eigenlijk een wandeling langs de zeedijk, om dan te eindigen op het topje van de westelijke Strekdam. En van daaruit kun je eigenlijk toch wel een aantal boeien in zee zien liggen. Het is zo dus dat onze Noordzee een heel sterke stroming heeft en dat daardoor de zandbanken door die stroming heel dikwijls van plaats veranderen. En de scheepvaart heeft dus nood aan een diepe havengeul om de haven van Oostende te kunnen bereiken. En die wordt ook bijna ieder jaar opnieuw uitgebaggerd. Maar die schepen kunnen natuurlijk die geul niet zien liggen onder water en van daaruit gebruikt men boeien. Die boeien worden over heel de wereld op dezelfde manier aangeduid. Dus men gaat altijd kijken vanuit de zee naar de haven toe en dan hebben de schepen die in het midden van die geul varen aan de linkerkant, dat is de bakboordzijde van het schip, een rode boei en aan de rechterkant, de stuurboordzijde, een groene boei. En zolang dat die schepen tussen die rode en die groene boei naar de haven van Oostende toevaren, zit men altijd op voldoende diepte. En het is ook leuk, je kunt die boeien ook 's nachts zeer mooi zien, omdat er op die groene boei een groen lichtje, een pink lichtje werkt, op de rode boei een rode. En terzelfde tijd dat je dan nog wat verder in zee kijkt, heb je ook nog geel-zwarte boeien. En die boeien worden eigenlijk gebruikt om de toppen van de zandbanken aan te duiden. En die hebben 's nachts een wit knipperend licht.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
31: Wel, men is vorig jaar een test gedaan.
3: lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
19: Op een heel grote oplage?
3: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
19: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
3: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee regionieuws.
1: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijen.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, Ipso Facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburgbon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
8: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
1: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
12: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
4: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
13: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg start met een Oudenburg bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg bon is een cadeaubon die door alle inwoners of goed ook niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. Die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
15: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
1: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold Trieplein. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Antsie.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
21: Wel, men is vorig jaar een test gedaan.
17: lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
15: Op een heel grote oplage?
17: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
15: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
17: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
21: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De redders in Oostende hadden het vorige week behoorlijk druk. Elke dag werd er minstens één drenkeling uit het water gehaald. In totaal zijn er in Oostende 240 redders aan de slag. 600 mensen werden verwend met een portie mosselen in het Poverello-restaurant in Oostende. De mosselen werden geschonken door de supermarktketen Aldi. Morgen wordt in het Urban Sportspark aan de Krokodil in Middelkerke het Belgisch kampioenschap pumptrek gereden. Er worden heel wat toppers verwacht, want de wedstrijd geldt eveneens als kwalificatiemanche voor het wereldkampioenschap. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg start met een Oudenburg-bon, een lokale bon. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux. Wat houdt die bon in?
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
15: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
25: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
26: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
27: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De proper strandlopers hebben hun 10-jarig bestaan gevierd. In die 10 jaar haalden de vrijwilligers 1 miljoen liter afval van het strand en uit de duinen. Ook deze zomer ruimen die vrijwilligers elke avond om 7:30 het strand op. Oudenburg lanceert een eigen cadeaubon. Vanaf maandag zal de bon te koop zijn online en in het stadhuis, de BIP, ipso facto en Bizenbilk. Schepen voor lokale economie, Sybren Tailleux.
10: De Oudenburg-bon is een cadeaubon die door alle inwoners, of goed ook ja, niet-inwoners van Oudenburg aangekocht kan worden. Dat kan online via de webshop, maar ook op 4 fysieke verkooppunten in de stad. En ja, die kan cadeau gegeven worden en kan uiteindelijk door de krijger van de bon bij alle deelnemende handelaars in Oudenburg worden gespendeerd.
15: Hoeveel handelaars nemen deel aan die actie?
10: Ondertussen kan je die bon al spenderen bij 35 handelaars, maar uiteraard kunnen alle handelaars nog steeds inschrijven en zouden we graag tegen lancering toch aan 50 handelaars komen.
22: Dario Gergia, de ex-coach van BC Oostende, heeft een 3-jarig contract ondertekend bij de basketclub Bosna in Sarajevo. Terzelfde tijd zal Gergia ook het nationale team van Bosnië-Herzegovina coachen. Vanaf morgen tot en met donderdag is de wandelpromenade rond het Silt in Middelkerke afgesloten voor het publiek. De technische zone voor de opnames van het tv-programma Tin om te zien werd daar geplaatst. De opnames van het programma gebeuren op dinsdag en woensdag. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
2: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
15: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
2: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
15: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
2: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
8: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
22: De stad Oostende en KVDO sloten een overeenkomst, zodat Union haar Europese wedstrijd kan spelen in Oostende. Schepen voor sport, Charlotte Verkeijn.
16: Ja, wij vinden het eigenlijk ook wel heel leuk dat er Europese matchen in Oostende zouden kunnen gespeeld worden. En ook daar gaan wij een samenwerking aan, samen met KVDO, Union en de stad Oostende, waarbij eigenlijk de voetbalclubs ook bereid waren gevonden om een bepaalde push te doen voor de rest van Sportief Oostende met de opbrengst. Maar wat dat die opbrengst zal zijn, dat weten we natuurlijk niet, want ze kunnen één match spelen, maar ze gaan hopelijk meer of één match hier kunnen Europees afwerken.
22: Momenteel worden er nieuwe glasramen geplaatst in het voorportaal van de Sint-Willibrorduskerk in Middelkerke. De opvallende glasramen werden ontworpen door een Zuid-Koreaanse kunstenaar. Met de werken wordt de kerk omgevormd tot een grote multifunctionele zaal. 6 bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel ontvingen van het stadsbestuur een prijzenpakket. Ze werden beloond omdat ze, ondanks hun leeftijd, vele keren deelnamen aan sport- en beweegactiviteiten. Vandaag is het 11 juli en dus wordt in de regio de Vlaamse feestdag gevierd met diverse activiteiten. In Oostende komt het Meezingfestival Vlaanderen Zingt naar het Petrus- en Paulusplein. In Middelkerke is er vanavond vuurwerk en in Blankenbergen komt Raymond van het Groene Woud voor een gratis optreden naar het Leopold III-plein. Regio Nieuws en het Nationaal.